Dat was Riet van Rico Gubler, door Olivier Darbelly horen, Urs Walkar viool en Stefan Wirt piano. Het derde Zwitserse stuk op het programma is Morbido uit 2006 van David Sonton Kavlisch. Dit stuk voor viool en piano heeft als ondertitel Nine Miniatures to Wolfgang Amadeus Mozart. De componist wilde geen postmoderne pastiche maken, maar een hedendaags antwoord op de vraag: is Mozart heute nog zart? Ofwel, is Mozart vandaag de dag nog zacht? Luistert u naar Urs Walkar, viool en Stefan Wirt, piano.

Dat was Morbido van David Sonton Kavlisch door Urswalka Viool en Stefan Wirt Piano. En dan nu weer een van de vele premières tijdens het festival November Music. De Nederlandse componist en slagwerker Bart de Vrees kreeg van het festival opdracht voor een nieuw werk voor Collegium Novum Zürich. U hoort een van zijn tot nu toe meest verstilde stukken. En dat heet Schemering aan de vooravond van het einde. U hoort Collegium Novum Zürich in de volledige bezetting, bestaande uit strijkkwartet, contrabas, klarinet, fagot, horen en piano.

Dat was de wereldpremière van Schemering aan de vooravond van het einde. Van Bart de Vrees, uitgevoerd door Collegium Novum Zürich tijdens het lunchconcert in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 12 november vorig jaar. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde dag gaf Collegium Novum Zürich in dezelfde zaal nog een concert met muziek van de Duitse componist Jörg Wiedmann. Maar voordat we daarna gaan luisteren, iets heel anders. Op zondag 15 november stonden op het koor van de hervormde kerk in Den Bosch een groot aantal sirenes opgesteld. Een aantal muzici van de Veenfabriek brachten twee werken die speciaal voor dit sirenenorkest zijn geschreven. U hoort eerst de wereldpremière van Hysteresis van de Nederlandse componist Wouter Snoei, die zelf de live elektronica bij dit stuk verzorgde. Luistert u naar het Sirenenorkest van de Veenfabriek.

Dat was Hysteresis, een stuk uit 2009 van Wouter Snoei. Door het Veenfabriek Sirene Orkest met live elektronica door de componist zelf. Het tweede werk van dit korte concert in de hervormde kerk is van Martijn Padding. Tijdens deze editie van het Festival November Music was hij de centrale componist. U hoort zijn Ode aan Doesburg uit 2008. Vanzelfsprekend speciaal geschreven voor het Sirene Orkest van de Veenfabriek. En dat bestond tijdens dit concert uit René Bakker, Reinoud Bussemaker, Rick Elstgeest, Bo Koek, Hans van der Meer, John van Oostrum, Jonina Spijker, Wessel Westerveld en Paul Koek, de artistiek leider van de Veenfabriek. De opnames van dit concert zijn gemaakt door Kees Sterrenburg. Luistert u naar Ode aan Doesburg van Martijn Padding.

Dat was Moordens van Martijn Padding, uitgevoerd door Rebecca Huber op viool en Theodora Stepanic op piano. In het derde stuk, Ballet uit 1995, luisteren we weer naar het voltallig ensemble. Direct daarna hoort u het solo-pianowerk Blend uit 1992, uitgevoerd door de jonge talentvolle Bobby Mitchell. Het is duidelijk te horen dat dit complexe werk gaat over de beroemde jazzpianist Thelonious Monk. Maar eerst de korte ballet door Modelo 62 onder leiding van Ezekiel Minayet.

Dat was als laatste Blend, op de piano gespeeld door Bobby Mitchell. Tot slot van dit programma van Martijn Padding hoort u nog twee korte stukken voor het complete ensemble Modelo 62. Allereerst Manifeste Simple pour une écriture linéaire uit 1999. En dat wordt gevolgd door de Small Goodbye Song uit 2005. Ensemble Modelo 62 bestaat uit Camille Hesket stem, Yolanda Uriz Elizalde blokfluiten, Jorge López García klarinet en basklarinet, Ingi Gardar trombone, Theodora Stepanic piano, Santiago Lascurain gitaren, Orlando Velasquez slagwerk, Rebecca Huber viool, Vasilis Stefanopoulos contrabas en de dirigent is Ezekiel Menayet.

Dat was tot slot van het Martijn Padding portret. Het toepasselijke Small Goodbye Song door Ensemble Modelo 62, gedirigeerd door Ezekiel Menayet. De opnames in de toonzaal werden voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Diezelfde avond was er in Muziekcentrum de Toonzaal een heel ander concert te beluisteren. November Music biedt ook altijd een ruime keus aan hedendaagse jazzmuziek. Op 13 november was dat een groot ensemble onder leiding van Nico Langehuizen, een van de peetvaders van de Tilburgse improvisatiescene. Voor zijn project Stranger Than a Paradox heeft Langehuizen een kleurrijke groep muzici samengebracht. We beginnen met een blokje van twee nummers. U hoort achtereenvolgens DSB van Nico Langehuizen en Blanco Marfil, een compositie van gitarist Carlos Denia.

U hoorde een ensemble onder leiding van Nico Langenhuizen met als laatste Blanco Marfil van Carlos Denia. We gaan verder met twee composities van Nico Langenhuizen. U hoort The Unfinished Chordless Tango en daarna Parallax.

so

Dat was Arcadiana van Thomas Adès door The Heath Quartet. U luistert naar het lunchconcert van 14 november 2009... tijdens het festival November Music in Muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met het tweede strijkkwartet van de Nederlandse componist Tristan Keuris. Dit strijkkwartet uit 1985 bestaat uit vier delen. Adagio, molto agitato, adagio en alla marcia, molto energico. De eerste drie delen vormen een gesloten geheel. Het is een volwassen kwartet waarin Keuris volledig zijn eigen pad uitstippelt. Vol emotionele woelingen. Van serieus tot speels en van ingetogen tot uitbundig. Vanuit een indrukwekkende cello-solo bouwt de compositie zich stap voor stap op. Als een slang die in zijn eigen staart bijt, aldus de componist. Dit is strijkkwartet nummer 2 van Tristan Keuris. Dit is het Heath Quartet.

Dat was het strijkkwartet nummer 2 uit 1985 van Tristan Keuris door het Heath Quartet. Het Heath Quartet besloot het concert met een klassieker uit de 20e eeuw. Het prachtige Ainsi la nuit uit 1976 van Henri Dutilleux, een van de belangrijkste hedendaagse componisten. Luistert u voor de laatste keer naar het Heath Quartet. En dat bestaat uit Oliver Heath en Michael Gurevich, viool, Gary Pomery, altviool en Christopher Murray, cello. Dit is Ainsi la nuit van Henri Dutilleux.

Dat was Ainsi la nuit van Henri Dutilleux. Het slot van het lunchconcert dat het Engelse Heath Quartet op 14 november vorig jaar gaf in muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch. Op vrijdagavond 13 november vond er in de kleine zaal van de Verkadefabriek een concert plaats van een heel andere orde. En dat is nu juist de charme van het festival November Music. De Duitse geluidskunstenaar en laptop wizard Karsten Nicolai, alias Alva Noto, gooit muzieksnippers door de deeltjesversneller en weet uit deze stroom van minuscule klankatomen weer de mooiste muziek te smeden. Hij gebruikt wetenschappelijke methodes uit de natuurkunde, de wiskunde en de psychoakoestiek. Allemaal om nieuwe klankwerelden te openen. Het werk Xerox dat u nu kunt beluisteren is daarvan een prachtig voorbeeld. Met behulp van de Xerox Sample Transformer bewerkt Alva Noto zijn samples op miraculeuze wijze. Luistert u de komende 3 kwartier naar deze compleet nieuwe ambient muziek. Helaas moet u hier op de concertzender de bijbehorende imposante filmbeelden missen. Maar hier is de Nederlandse première van Xerox van Alva Noto.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst, viool, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra. En dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was de première van Clepsydra van Kate Moore door Asko Schoenberg. En dit alles in het kader van het festival November Music 2009. U luistert naar de concertzender met het programma Concertzender Live. Als uitsmijter van het concert op 14 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek fungeerde het imposante First Harmonium Concert dat Martijn Padding in 2008 schreef op verzoek van het ensemble De Ereprijs. Het werk bestaat uit drie afzonderlijke delen: Horlepiep, Processie en Third Movement. Luistert u naar de uitzonderlijke prestatie van harmoniumbespeler Dirk Luymes en het Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Dit is het First Harmonium Concert van Martijn Padding.

componist van het festival. U hoorde Dirk Luymes op het harmonium. In het weekend is er tijdens het festival al jaren de zogenaamde kunstmuziekroute. Op allerlei plekken in de binnenstad is het te genieten van kleine concerten, voorstellingen en installaties met een muzikale inslag. In het Europees Keramisch Werkcentrum stond de installatie Whisper van Rob van Rijnswijk en Jeroen Strijbos. Het geluid van enorme keramische horens van Pierluigi Pompei wordt elektronisch bewerkt en gemengd met onder andere menselijke stemmen. U hoort nu een live wandeling van 14 minuten in en om de installatie. Whisper.

Dit was een live impressie van de installatie Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. De Composers Club is een vaste waarde tijdens het festival November Music. Jonge muzici voeren kersverse solowerken uit van beloftevolle componisten uit Nederland, België en Duitsland. De werken worden besproken met de componisten en muzici en het aanwezige publiek en dat alles onder de deskundige leiding van Henk Heuvelmans van Muziekcentrum Nederland. Achtereenvolgens hoort u de drie werken die vorig jaar klonken in Achter de Kam. Als eerste Face à moi van de Belg Daan Janssens, uitgevoerd door de Belgische fluitiste Katrien Galens. Daarna Aus Aus van de Duitse componist Florian Wittenberg, gespeeld door Stefan Vrolijks op zijn aangepaste tuba. Ten slotte Tableau du Moulin van de Nederlander Evert van Merode door de Duitse Annegret Meyer-Lindenberg op altviool. Maar we beginnen met Face à moi van Daan Janssens.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Weerode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden. Hoe dat moet? Vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfoniette, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvold. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logan. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Franje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Franje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Franje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Franje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

dit waren tot slot van deze zesde uitzending met live opnames van het festival November Music 2009, opnames van het Harmen Fraanje Trio en Tony Malaby. Deze opname werd gemaakt door Fred Momotenko. De opname van het concert van Amsterdam Sinfonietta, dat u eerder heeft gehoord, werd voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die dit programma ook samenstelde. Op 20 september volgen meer opnames, met onder andere Lunapark.

Dit is de concertzender vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam. Concertzender Live. Het zevende van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Aan het eind van deze uitzending kunt u luisteren naar de opera Halfgeleiders van componist Bruno Nelissen. Maar eerst een aantal werken uit de 2 concerten die het ensemble Luna Park op zondag 15 november gaf in het productiehuis van de Verkadefabriek. Luna Park is een nieuw Brabants ensemble opgericht door slagwerker Arnold Marinissen en componist en publicist Anthony Fiomara. Op het programma stonden 4 tapestukken en 2 ensemblewerken. Om te beginnen hoort u de première van het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum.

Dat was het tapestuk A Tiny Party at Luna's van Piet-Jan van Rossum. We gaan verder met een werk van Igor Stravinsky. U hoort de Three Pieces for String Quartet, uitgevoerd door Janneke van Prooijen en Emma Breedveld viool, Oene van Geel altviool en Benz Hussar cello. Voorafgaand aan dit strijkkwartet hoort u het tapestuk Luna Park van Kate Moore.

Dat waren Three Pieces for String Quartet van Igor Stravinsky, voorafgegaan door het tapestuk Luna Park van Kate Moore. U luistert naar het concert dat ensemble Luna Park gaf tijdens de slotdag van het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. We gaan verder met een bewerking van de Three Variations on the Canon in D Major by Joan Pachelbel van Brian Eno.

0: De tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin oude tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende brievenbus, nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaarse arceert. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee. Naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM.
2: MTK.
1: Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van.
2: TMK.
1: Misschien. Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route. Haar richting Noordoost in het kroon van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel. En alles is zichtbaar.

0: met z'n vijf nog tegen het eind al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kon het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Soort een Nio-lachje, monddoeken wat omlaag, handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy! Your own fucking decision, man! Te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf wel. Mooie vrouw. Ik wel. Veel te veel gedronken. Blote bovenarmen. Kan ik nooit mooie vrouw. Mooie zon, had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan van mij verwachten. Zou ik bij haar?
1: MTK.
2: Meer thuiskomen. DMK. Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug, Miljoen. Jij de mijne, ik de jou.
3: DMK.
2: Minder trammeland kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. Kun ik heus wel. Dat toont je. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammeland enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klomp van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten. Niemand kan.

0: Zou komen moet straks in de
1: Hij is drie handen.

smerige rook bij mevrouw. Wat dan ook. Open de blok, er is niemand zonder zijn pakje. Wat moet er als knop is op mijn stevige kist? Laat ik het,

niet de haastige stap van een kleine wereld aan de overkant.

niemand is iets verloren. Kleines Little met een stroeve baard, ergens is nu een gesloten.

achter de geur van mijn gouden donder, de geur van mijn thuis.

0: En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de wijkagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou het anders zien.
1: Als men hem er later naar vroeg,

Ik, zeker weer, ben blind. Antwan neukt nog geen. Ho, jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze fout. Geen honden, oma's en mongolen. Maar goed, jij hebt je date binnen 24 uur en afspraak is afspraak.

klonken de nacht. En achter de stuurkast, Ivo, met digitale camera. Ik wel, kan iedereen krijgen, ik wel.

0: tegels ontwijken, de lijnen gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven en verkeerd gesorteerd. Waarbij de rok een glanzend been. Jozefstraat 23A. Handgeschreven meisjeschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven. Kenderletters. Zon is te heet. Kenderletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenderletters. Kom terug, menu. Misselijkheid in een kaartloos gebied.
2: Kom rustig. Is het zekerwerk zo'n ruis? Of is overdicht met zo'n figuur als vanochtend?
3: Pom, pom, pom.
2: Geraldine Joritsen. Dat was het. Je zou het lef hebben je kind zo te dopen. Geraldine. Zeker zo'n V-P-R-O-kietje. Montessori-school de hele Rembrandt heeft ons weinig geholpen. Geraldine telt niets tot 10. Dat is wel duidelijk. De halve levensverzekering van die oude gaat naar mijn rekening.
4: Mijn man, Otto Zuiniger, in zijn tijd als commissaris.

Infiltranten? Die het snoot infiltranten? Zouden mij gaan

Uur op zijn eerste feestje. Spuitend neusbeen. Heet mannetje, maatschappelijk.

0: pas de Engels. Hoe lang geleden?
1: Alsof ik niets beters te doen heb.
0: Eerst terug. Dus ik kom. Die
1: achter mij. Dat mannetje. Dat staat. Dat duurt.

misselijkheid toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan de makelaar. Het is een man die ik ken. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

0: rustig, kom, rustig.
1: Maar hij heeft iets in zijn hand. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig. Rustig

0: man met die geurstroom, een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me aan.
2: Niet aan
1: denken. Die zonder mij dan echt niet.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, wil hem, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

Rustig en vriendelijk. Ik zou hem, wil hem

0: oor opzamen?
1: Zonder.
0: Misschien heeft hij iets. Licht.
1: Zonder.
0: Nieuw.

Dit waren tot slot van deze 7e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, opnames van de opera Halfgeleiders van Bruno Nelissen. De opname van Halfgeleiders werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 18 oktober, kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival. Van 10 tot 14 november aanstaande zal de concertzender weer present zijn voor het maken van opnames van November Music 2010. Meer gegevens over het programma kunt u vinden op onze website deconcertzender.nl en op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit MuziekQ in Amsterdam. En dit is ook concertzender live. Vandaag het 8e van 9 programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar van 11 tot en met 15 november vond dat plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee werken. 1 langstuk, de kameropera I Am Her Mouth van Jan van der Putten, gevolgd door Composition No. 322 van Anthony Braxton, uitgevoerd door Apartment House. De programmatoelichting begint als volgt. Muziek die jeukt, onder de huid kruipt en je niet meer loslaat. De stille kracht van theater en muziek zijn zelden zo magisch verstrengeld als in het radicale oeuvre van de Nederlandse componist Jan van der Putten. Muziektheatergroep De Helling presenteerde tijdens November Music een van zijn klassiekers, I Am Her Mouth. De Helling vroeg Jan van der Putten deze opera voor solosopraan te herschrijven voor mezzosopraan, strijkkwartet en piano. Dostojevski's novelle Aantekeningen uit het ondergrondse stond model. Hierin voert de hoofdfiguur één lange monoloog tegen de vooruitgangsgedachte van de mens. Van der Putten ziet het als het verlangen van de mens naar het volledig ongeremd kunnen stromen. In zijn opera is een zangeres wanhopig op zoek naar betekenis. Al gebarend, zingend en acterend. De soliste wordt heen en weer gesleurd tussen extase, frustratie, blinde woede en euforie. Mezzosopraan Gerry de Vries gaat nu de ultieme uitdaging aan, ondersteund door pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet bestaat uit Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Karsten Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. Luister de komende 95 minuten naar I Am Her Mouth van Jan van der Putten.

I'll explain. I tell you, I tell you.

That's the question. Well, let the world go to

Pianissimo. Pianissimo.

Dit was I Am Her Mouth, de kameropera van Jan van de Putten, uitgevoerd door mezzosopraan Gerry de Vries, pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet, dat zijn Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Kartsen Kleijer, altviool en Arno van de Vuurst, cello. De uitvoering vond plaats op 13 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles tijdens het festival November Music 2009. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. Twee dagen later vond in de Toonzaal, in het kader van hetzelfde festival, een concert plaats van een geheel andere orde. Onder de titel For Braxton speelde het Engels trio Apartment House, dit keer aangevuld met rietblazer Frank Gratowski, werken van Braxton, Gratowski en Christian Wolff. Vandaag krijgt u het laatste, bijna 20 minuten durende werk van dit concert te horen. Composition number 322, en dan tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton. Vanuit muziekcentrum De Toonzaal hoort u Apartment House, bestaande uit Anton Lukasiewicz, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano, aangevuld met Frank Gratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogot. Binnenkort is op de concertzender de rest van dit concert te horen.

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live, met vandaag het 9e van 10 programma's met live-opname die we maakten tijdens het festival November Music 2009. Dit festival vond vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag drie werken, namelijk Pigeonhouse van Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel, Lit van Ned McCowan door pianoduo Post en Mulder en tenslotte het vervolg van het concert van Apartment House. Zeven muzici, een parallel universum waar muziek tot taal wordt en taal muziek schept. Chaos is er de hoogste orde. Hun wereld is een donkere ruimte, te klein en maar met één uitgang. Pigeon House, het is de verwrongen reflectie van onze jachtige samenleving. Wat is de weg naar het licht? Horen en zien we onszelf terwijl we luisteren naar het lawaai van politici en de overbuur op tv? Dit is de toelichtende tekst van de muziektheatervoorstelling Pigeon House, die tijdens November Music 2009 in première ging. Wilbert Bulsink en Thomas Mirmel maakten de voorstelling die werd uitgevoerd door Annat Spiegel en Taru Huatari stem, Bart de Vrees slagwerk, Ainoa Miranda contrabasklarinet, Koen Kaptein trombone, Bas Wiegers viool en Annie Tangberg cello. De opname werd op 13 december 2009 door Kees van de Wiel gemaakt in de Witte Dame te Eindhoven

Thank you.

0: This night takes a long time.
1: We are afraid.
2: We have no idea

en pianoduo Post en Mulder. Vorige maand kon u in dit programma al luisteren naar Composition No. 322, tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton, zoals het werd uitgevoerd in een concert van Apartment House. Vandaag de rest van dat concert. Het Engelse trio Apartment House, aangevuld met rietblazer Frank Kratowski, speelt achtereenvolgens Composition No. 50 van Anthony Braxton, Quartet 2TLG van Frank Kratowski en Exercise 3 and 18 van Christian Wolff. U hoort vanuit muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch Apartment House. En ze bestaan uit Anton Lukosevic, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano en Frank Kratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogol.

Dit waren tot slot van deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, Exercise 18 van Christian Wolf, uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Gratowski. Over 2 weken, op 29 november, kunt u luisteren naar de laatste live-opnames van dit festival, dat ook dit jaar weer plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De concertzender in samenwerking met de VPRO was daar wederom present voor het maken van opnames. Die kunt u vanaf december op deze zender beluisteren. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit onze studio in het MusicQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag het laatste van 10 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In dit laatste 2009-programma de volledige kameropera Eben Gabran van Rachid Al-Bouaghili door het nieuwe ensemble en Vocaal Lab Nederland. Daarna de première van Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani. En tenslotte een groot deel van de performance Shifting Currents van Bill Thompson. Eben Gabran was een sheik uit de tweede helft van de 18e eeuw die bekend stond om zijn genereus en bescheiden karakter. Ook zijn dichtkunst, zijn moed en inzicht werden geroemd. Als een volk zwaar leidt onder de aanhoudende conflicten tussen verschillende Bedouïenstammen, mengt hij zich in de strijd. Zijn geliefde vrouw, Noura, is bang dat de vijand van plan is Eben te vermoorden. Bezorgd reist ze hem achterna. Dicht bij het slagveld slaapt Eben Gabran in zijn tent. Hij droomt over de vijand die hem besluipt, in een poging hem voor het leven te beroven. Als hij wakker schrikt, ziet hij een schaduw van iemand buiten de tent en haalt uit met zijn zwaard. U snapt het. Het noodlot slaat toe. Bij vergissing doodt Eben zijn geliefde vrouw en hij blijft verbijsterd achter. U hoort bariton Pierre Akouri als Eben Gabran, mezzosopraan Els Mondelaars als Noura, samen met Vocaal Lab Nederland en het nieuwe ensemble onder leiding van Lucas Vis.

uitgevoerd door Moritz Eggert en Sonsoles Alonso piano. Tot slot van deze laatste concerts en de live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2009 kunt u luisteren naar een groot deel van Shifting Currents, een performance van Bill Thompson. En op basis van in 's-Hertogenbosch opgenomen elektromagnetische signalen improviseert Thompson samen met gitarist Keith Rowe en analoge synthesizer-specialist Rick Reed in het voormalig Huis van Bewaring. De opname is gemaakt door Bart van Dongen. Luister naar Shifting Currents.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam, met het programma Concertzender Live en het eerste van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf vandaag tot en met november 2011 ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Dat het festival November Music niet is beperkt tot hedendaags gecomponeerde muziek, blijkt wel uit het eerste concert dat u vandaag gaat horen. Voorafgaand aan een première van de Brabantse componist Jo Spork, klonk in de hervormde kerk het Requiem van Orlando di Lasso. Verderop kunt u luisteren naar Traces van André Arends, een ander requiem dat 2 dagen later in de Orangerie klonk. Tussendoor hoort u elektronische muziek van Luc Houtkamp, zoals die klonk tijdens Cinema Sonore. Er ligt eeuwen tussen, maar oude en moderne muziek hebben meer gemeen dan je zou denken. Harmonieën worden tot het oneindige opgerekt, melodieën worden verdekt opgesteld en ritmische spelletjes zijn schering en inslag. Capella Amsterdam overspant de eeuwen met het programma rond de hedendaagse componist Jo Spork en de 16e eeuwer Orlando di Lasso. U hoort als eerste het Requiem van di Lasso, zoals op 12 november jongstleden uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus.

ben ongeveer, nou, denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gemeld dat het afgelopen was. 10 augustus. Zondag.

sta ik naamloos en naakt, uit mijn handen gevallen. Alles wat ik dacht te weten, te hebben.

intentie.

draait niet om. Is er niet. Toch zit ik vast.

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Want, ja, ik vond het zo'n bizar gegeven. Nee, daar, dus zo noemen mensen het natuurlijk, afscheid nemen. Maar hoe neem je nou afscheid? Ja. En je doet het natuurlijk wel, want je laat iets zien. En hij ook, je laat iets, je merkt het wel, dat je het specifiek natuurlijk wil duidelijk maken van belangrijk iemand voor je is, of dat je van iemand houdt of zo. Dat, misschien is dat wel dan dat afscheid nemen, maar ik heb in ieder geval niet dat je zegt, nou, dag. Nou ja. Afscheid nemen, ik

kleine dingen, weet je wel, hele precieze dingen eigenlijk. Toen dat bed stond, wat laken half over in de hele dag, of was warm, dus was ook niet over hem heen. Ik herinner me nog heel erg zijn handen eigenlijk.

mededeling wat mij betreft in die dag. Dat is dus dan, zeg maar, totdat wij daar weggingen. Dat hij toen nog leefde. En eigenlijk vanaf het moment dat hij was overleden, weet ik al, was dezelfde dag, want toen werd het een andere dag. Omdat hij toen dood was. En ja, is het opeens iets. Dan is er iets veranderd in de wereld.

zelfs. Dan denk ik, nou, ja, ergens denk ik dan dat ik hem daarmee nog laat bestaan. Ik denk dat dat het is. Dus het is niet zo van, dan ga ik denken aan vroeger of zo. Ik denk eigenlijk nooit aan vroeger in die zin. Ik denk nooit aan, oh, toen deden we dit en toen deden we dat. Ik denk, als ik aan Arnoud denk, dan denk ik nog gewoon echt dat ik denk, Arnoud denk ik dan. Dus dat is het ook.

0: wat het ook is. Hij is er wel geweest, zeg maar. Dat is, geeft bijna een soort. Maar maakt het wel iemand heel levend als je dat, als je een naam gewoon alleen denkt of zegt.
1: Rust zacht, lieve moeder. Ze wilde nog zo

Dit was tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Traces, Requiem voor deze en gene van André Arends, uitgevoerd door Jeroen de Vaal, tenor, en Ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De opname werd op 14 november in de Orangerie te 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Volgende maand, op 17 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Klang en Electronic Hammer. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens hun concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Dit is als eerste Deus Ex Machina, or How to Exercise a Phantom Limb van Jean-Philippe Walter. En daarna de wereldpremière van Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides.

just need to

0: mensen actief waar je je privé leano en je kaart spelen met een vriendin leano en je kaart
1: zeker spelen met een
0: vriendin leano en je kaart spelen met een vriendin leano
1: goede
0: mensen actief waar je je privé

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de Hervormde Kerk in Den Bosch gemaakt voor de concertzender door Kees Sterrenburg. Volgende maand gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Dat was Linde van Daniel Alejandro Almada, uitgevoerd door Yiping Yang. Yiping Yang vervolgde haar concert met twee werken van de in Duitsland wonende slagwerkvirtuoos en componist Nebojša Jovan Živković. U hoort achtereenvolgens Pezzo da Concerto numero uno voor solo snare drum uit 1987 en To the God of Rhythms voor djembe en stem uit 1994. Hier is weer de winnares van de Tromp Percussion 2006, Yiping Yang.

hoorde To the God of Rhythms en daarvoor Pezzo da Concerto, werk van Nebojsa Jovanzivkovic uitgevoerd door de slagwerkster uit Taiwan, Yiping Yang. Tijdens alle drie de concerten speelde Yiping Yang het werk All Facing Upwards van een van de twee centrale festivalcomponisten, Piet-Jan van Rossum. Hij componeerde dit werk voor snare drum, glockenspiel en stem in opdracht van de Tromp Biennale 2010. Een week later zouden alle halve finalisten van dit concours dit werk in Eindhoven verplicht uitvoeren. Nu hoort u de wereldpremière van All Facing Upwards door Yiping Yang.

Dat was de wereldpremière van All Facing Upwards van Piet-Jan van Rossum. We luisteren in Concertzender Live naar de derde aflevering van een 12-delige serie met opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. We besluiten dit concert van Yiping Yang met twee heel verschillende werken. Eerst hoort u Le Train van Dante Agostini voor snare drum en video, gevolgd door een deel van de oersonate van Kurt Schwitters uit 1931 voor stem.

10 movements. It was 10 slow thrusts of the penis into the vagina.

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaal Lab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maasten. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralph van Raat.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats' gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.